0: heb jij gedaan?
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland, waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend.
3: Let's do it.
1: Hey, zijn

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om 2 Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. En tot zover het nieuws. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden.

Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker. Proef en beleef op 1, 4 of 15 september de sfeer van Drenthe zoals Vincent van Gogh die leerde kennen. Een korte vaarttocht over een historisch stukje Hogeveense vaart. In de vertrekunit van de Drentse praam wordt een video vertoond waarin Vincent

Vincent van Gogh aankomt in Hoogeveen en kennis maakt met Drenthe. Er wordt koffie met boerenmik geserveerd. Boerenmik aten de veenarbeiders vroeger ook. Bij de plaggenhut ga je van boord en ontmoet u het veenvolk. Vertrek op alle genoemde data om 9:30 of om 13:30 bij de Drentse Praam aan de Terpweg in Hoogeveen. Een kaartje kost €19,75.

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. En het Zuid-Franse dorpje Palmas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

waterschap Drents-Overijsselse Delta roept inwoners op alert te zijn op blauwalg en contact met verdacht water te vermijden. Door de aanhoudende warmte, droogte en het beperkte doorstromen van water neemt de kans op de bacterie toe. Blauwalg kan het water groenblauw, roodbruin of troebel kleuren en voor stankoverlast zorgen. Contact met besmet water kan leiden tot jeuk, huiduitslag, rode ogen, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Ook huisdieren lopen risico. De Moonshine Ramblers en Green Cadillac samen op het podium tijdens Dijka Live in het park in Steenwijk. Twee bands, twee stijlen, één avond vol energie en herkenbare muziek op 26 augustus 's avonds om 9 uur. De Moonshine Ramblers hebben inmiddels meer dan 160 shows op hun naam staan. Met scheurende gitaren, knallende drums en een flinke dosis energie maken zij van ieder optreden een feest. Green Cadillac brengt je terug naar het Amerika van de jaren 50 met hun aanstekelijke rockabilly. Met gitaar, contrabas en drums serveren zij korte up-tempo nummers vol heartbreak, hot rods en love stories.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Dat schrijft nu.nl. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen onder meer uit Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen omkwamen. Volgens Associated Press zijn er sinds de regering Trump bijna 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden de lokale autoriteiten. En tot zover het nieuws. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden.
2: Van de ANWB. Er is niet sprake van een ochtendspits. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je wel 10 minuten vertraging tussen Apeldoorn en Schaarsbergen. De N50 en Noordzwolle. We knoppen het wat in mijn broek. Doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen. Terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. En tot zover het nieuws. Vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. Er staat een dikke 50 kilometer file. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het wel goed vast. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. En op de A16 Breda Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

Dit is DNO. Waterschap Drents-Overijsselse Delta roept inwoners op alert te zijn op blauwalg en contact met verdacht water te vermijden. Door de aanhoudende warmte, droogte en het beperkte doorstromen van water neemt de kans op de bacterie toe. Blauwalg kan het water groenblauw, roodbruin of troebel kleuren en voor stankoverlast zorgen. Contact met besmet water kan leiden tot jeuk, huiduitslag, rode ogen, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Ook huisdieren lopen risico. Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hoogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker.

zijn de headlines uit het nieuws. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. En SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Vanuit Drenthe en Overijssel zijn wij DMO.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Joanna Kosiak uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot reiki master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf. Het vorig jaar vernielde en daarna gerestaureerde Molukse monument in Rauwveen wordt op zaterdag 19 september officieel onthuld. De panelen zijn hufterproef gemaakt, er is een verbodsbord geplaatst en er staat een camera op het monument gericht. Dit moet samen met meer kennis vandalen weren. De heropening op zaterdagochtend 19 september moet een gebeurtenis worden waarop het Molukse verhaal centraal staat. Het programma is nog niet klaar, maar het lijkt erop dat een Kamerlid de onthulling gaat doen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. En SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw start volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. En tot zover het nieuws. De zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt. En dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden.
3: Op de A4 richting Amsterdam staat het even stil voor de Schipholtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. En de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker. In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks in veel landen in Europa de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Op vrijdagavond 28 augustus gaan we ook in Zuidwolde op zoek naar vleermuizen en wel in het Faliebergbos, met name rond de Entekoelen aldaar. We nemen baddetectors mee en een warmtecamera. Verzamelen om 8 uur op de parkeerplaats bij het Tonkenshuis. Om te weten hoeveel baddetectors er mee moeten, graag vooraf opgaven via info@natuurverenigingzuidwolde.nl of bij Geert Wemmenhoven via 06 212 10443.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren en gaat maximaal $18 miljard betalen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. En duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan, nadat medewerkers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Het weer, ook vanavond, blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Joanna Kosiak uit Meppel komt in september een lang gekoesterde droom uit. Dan opent zij in het voormalige ziekenhuis van Meppel de deuren van Harmonia Holistica, een praktijk voor holistische begeleiding, reiki en klanktherapie. Met haar achtergrond in pedagogiek, haar opleiding tot reiki-master en haar studie tot holistisch therapeut wil zij een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen, balans kunnen vinden en meer verbinding kunnen maken met zichzelf. Musica Vocalis geeft op 29 augustus van 1 tot kwart over 2 een openbare repetitie en van 4 tot 5 een concert met veelzijdig repertoire, gezongen met passie en enthousiasme in het Uffelter Kerkje. Musica Vocalis is een dynamisch kamerkoor uit Zwolle dat repertoire brengt uit alle stijlperiodes, van de vroege middeleeuwen tot werk van hedendaagse componisten. Kwaliteit en plezier in het maken van muziek gaan hand in hand. De entree is gratis.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal 18 miljard dollar betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. En tot zover het nieuws. Ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoofdmaten en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is één rijstrook dicht, na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een uur vertraging. Eén rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

zijn de headlines uit het nieuws. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 160 mensen omgekomen. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Het OM eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van de maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in de noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijke Nederlanders, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En tot zover het nieuws. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Surinaamse OM publiceerde vanmiddag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 160 mensen omgekomen. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijke Nederlanders, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En tot zover het nieuws. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up truck bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor het bezit van een gevaarlijk wapen. Een ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in grensgebied China-Nepal. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijke Nederlanders, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En tot zover het nieuws. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.
2: Let's do it. Hey.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept 2 kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor... maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En tot zover het nieuws. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.